zijn dan korkolaai. Maar ja, dat is me dat zo oorlorig kus je op een zust is. Op je mix ging hij vast als het ging het tonen.